0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO.
3: Hey vrienden, heb

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwssite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland. En staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

107.3 en 106.6 VBRO West. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Thuis met het kafaar, gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: Dus ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood. Een agent, het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet zondagsblad in de ochtendgroet. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin, met loesje smoel, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen champagne, zegt ze. Ik wil

0: Stalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens gloren. Vingers glijden overal door. Ze doet als

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwssite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland. En staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storing.

0: wel zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dat is er een veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda-comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda.

0: wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen...

0: Gebouwbrugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Lever liefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur concert Gebouwbrugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen te kort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwssite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland. En staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen de komende dagen nog meer hoge temperaturen. Die lopen nog verder op. Maandag misschien eerst een kleine terugval, maar toch nog maxima van vooraan de 20 graden. Maar dinsdag en woensdag zijn buiten categorie. Vooral dinsdag kan het heel erg warm worden, met maxima die een stuk boven de 25 graden kunnen uitkomen. Er wordt zeer warme lucht aangevoerd, met ook heel veel zon daarbij. En ook woensdag lijkt nog een hele warme dag te kunnen zijn. Kortom, echt hoge temperaturen, ongezien voor de tijd van het jaar. Later in de week wordt het dan geleidelijk wat minder warm, maar ja, dat kan ook niet anders. Mogelijk valt er hier of daar eens een bui, maar meestal blijft het droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwssite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verbindt de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwssite. Mogelijk gaat het de eerste dagen

0: Nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland. En staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
1: Dit is VBRO.

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VWRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwsite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vroegte parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland. En staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

of iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

Goedemorgen luisteraar, wij steken van wal met een nieuwe werkweek. Dit is onze VBRO ontbijtshow tussen nu en straks 9 uur. Ik ben Frederik Thomas en ik neem je mee naar dat 9 uur journaal met heel veel sfeer en gezelligheid natuurlijk. Die leuke liedjes die je van ons gewend bent om het half uur morgennieuws. En uiteraard ook twee keer in dit uur nog Weerman Geert Naassens. Kort en bondig en dan uiteraard ook iets langer, iets uitgebreider met vooruitblik naar de rest van deze week. Een goeiemorgen allemaal.

0: Gaat VPRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
4: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
5: Jawel.
0: Bij VBRO.
6: Mam.
7: Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: Vandaag wordt toch wel een mindere dag. Het zat gisteren al een beetje in de kaarten en het wordt vandaag eigenlijk alleen maar bevestigd. Een front dat de scheiding vormt tussen de warme lucht ten zuiden van ons en koelere lucht ten noorden, ligt vandaag echt boven onze regio. En dat zorgt voor veel wolken. Die zon, nou, dat zal een schaars artikel worden, om niet te zeggen dat ze eigenlijk volledig afwezig blijft bij temperaturen die ook een duw krijgen. Veel meer dan 18, 19 graden zal het vandaag niet worden. En dat is toch een verschil ten opzichte van de verwachtingen van vorige week. Je ziet toch duidelijk dat dat front een beetje roet in het eten gooit. In de loop van de dag zijn er ook perioden met regenen of buien mogelijk. En dat zou zelfs een onweerachtige bui kunnen zijn. Bij een ook wat koelere wind die uit een noordoostelijke hoek komt. Veel meer dan zwak waait die niet, maar het is toch allemaal een stukje minder dan eerder gedacht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwsite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet. Deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwsite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde

0: lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland. En staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
1: De magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

We zitten voor een aantal wisselvallige en vooral ook afwisselende dagen. Vandaag bijvoorbeeld is toch wel een stuk minder dan het er eerder vorige week naar uitzag dat deze week zou gaan beginnen. We zitten geplaagd met een storing. Een storing die in de buurt blijft haperen. En die storing die vormt eigenlijk de scheidingslijn tussen heel warme lucht ten zuiden van ons en minder warme lucht die ten noorden daarvan zit. Als gevolg daarvan moeten we vandaag veel wolken verdragen. De zon krijgt het heel erg moeilijk, komt er weinig of zelfs niet aan te pas. En verspreid doorheen de dag zijn er perioden mogelijk met wat regen of een aantal buien. Vanochtend vroeg al trokken er een aantal door de provincie. En ook later vandaag moet je rekening houden dat er hier of daar wel eens een bui zou kunnen voorkomen of wat regen. Dat zou best zelfs een felle bui kunnen zijn, mogelijk zelfs met een klap onweer erbij. Dat de temperaturen daardoor lager blijven, dat zal wel niemand verwonderen. Door die wolken moeten we tevreden zijn met een 18 à 19 graden. En dat is toch wel een stuk minder dan in eerder verwachtingen zat. Die 20 zullen we vandaag echt niet neerzetten. Vanavond, vannacht, nog meer kans op buien en of regen. Zelfs een onweerachtige bui blijft mogelijk zeker aan de kust. Bij temperaturen die er wel vrij hoog blijven zitten, 16, 17 graden. Dus dat is wel goed, maar die kans op neerslag blijft bestaan. Tegen de ochtend wordt het dan zeker droog, met morgen dan aanvoer van veel warmere lucht. Temperaturen schieten omhoog, 25 graden landinwaarts, 23 aan zee, met veel zon erbij. Hoewel die zon het later ook wel weer moeilijker krijgt en in de nacht naar woensdag al een bui zou kunnen vallen. Zelfs ook weer een onweerachtige bui. Woensdag overdag zouden er wel eens veel buien kunnen zijn en die kunnen vrij veel neerslag brengen. Onweerachtige buien met temperaturen die dan nog vooraan de 20 graden zitten. Maar het is toch dinsdag dat de warmste dag in onze regio zal vallen. Vanaf donderdag dan weer minder warm, maar nog altijd 20 graden. Met meestal weer droge omstandigheden erbij. En dat zou dan zeker al tot en met het weekend kunnen aanhouden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwsite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland. En staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

Dit is alweer deel 2 van onze maandagse VBRO ontbijtshow. Een heel goedemorgen. Wij zijn er vroeg bij op deze eerste werkdag. Om u te dienen uiteraard met heel veel gezelligheid, met heel veel sfeer, met heel veel leuke ontbijtradio. We hebben straks een volgend morgennieuws omstreeks 8:30. Voor die tijd nog weerman Geert Nasens, kort en bondig met de weersvooruitzichten. Je hoort hem dan later richting de laatste rechterlijn van deze maandagse VBRO ontbijtshow met het iets uitgebreider VBRO ochtendweerbericht.

0: is tijd voor de weersvooruitzichten van en met Geert Naassens in onze ontbijtshow. Zometeen.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt toch wel een mindere dag. Het zat gisteren al een beetje in de kaarten en het wordt vandaag eigenlijk alleen maar bevestigd. Een front dat de scheiding vormt tussen de warme lucht ten zuiden van ons en koelere lucht ten noorden ligt vandaag echt boven onze regio. En dat zorgt voor veel wolken. Die zon, nou, dat zal een schaars artikel worden om niet te zeggen dat ze eigenlijk volledig afwezig blijft bij temperaturen die ook een duw krijgen. Veel meer dan 18, 19 graden zal het vandaag niet worden. En dat is toch een verschil ten opzichte van de verwachtingen van vorige week. Je ziet toch duidelijk dat dat front een beetje roet in het eten gooit. In de loop van de dag zijn er ook perioden met regenen of buien mogelijk. En dat zou zelfs een onweerachtige bui kunnen zijn. Bij een ook wat koelere wind die uit een noordoostelijke hoek komt. Veel meer dan zwak waait die niet, maar het is toch allemaal een stukje minder dan eerder gedacht. Dit is Geert Naassens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be. Een nieuwe verlichting, een elektrische installatie of hulp nodig bij elektriciteitswerken? Dan zit je goed bij Jonas Rammelaren van Elektriciteitswerken Rammelaren. Van Brugge tot aan de kust zorgt Jonas voor vakwerk, een veilige installatie en een service waarop je kan rekenen. Dus voor al je elektriciteitswerken, Elektriciteitswerken Rammelaren. Meer info, surf naar elektriciteitswerkenrammelaren.com of bel 0488 15 22 61. Elektriciteitswerken Rammelaren.

0: nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependaele wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwsite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland. En staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
1: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim

De VBRO Matiné Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, DJ

op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

We zitten voor een aantal wisselvallige en vooral ook afwisselende dagen. Vandaag bijvoorbeeld is toch wel een stuk minder dan het er eerder vorige week naar uitzag dat deze week zou gaan beginnen. We zitten geplaagd met een storing. Een storing die in de buurt blijft haperen. En die storing die vormt eigenlijk de scheidingslijn tussen heel warme lucht ten zuiden van ons en minder warme lucht die ten noorden daarvan zit. Als gevolg daarvan moeten we vandaag veel wolken verdragen. De zon krijgt het heel erg moeilijk, komt er weinig of zelfs niet aan te pas. En verspreid doorheen de dag zijn er perioden mogelijk met wat regen of een aantal buien. Vanochtend vroeg al trokken er een aantal door de provincie. En ook later vandaag moet je rekening houden dat er hier of daar wel eens een bui zou kunnen voorkomen of wat regen. Dat zou best zelfs een felle bui kunnen zijn, mogelijk zelfs met een klap onweer erbij. Dat de temperaturen daardoor lager blijven, dat zal wel niemand verwonderen. Door die wolken moeten we tevreden zijn met een 18 à 19 graden. En dat is toch wel een stuk minder dan in eerder verwachtingen zat. Die 20 zullen we vandaag echt niet neerzetten. Vanavond, vannacht, nog meer kans op buien en of regen. Zelfs een onweerachtige bui blijft mogelijk zeker aan de kust. Bij temperaturen die er wel vrij hoog blijven zitten, 16, 17 graden. Dus dat is wel goed, maar die kans op neerslag blijft bestaan. Tegen de ochtend wordt het dan zeker droog, met morgen dan aanvoer van veel warmere lucht. Temperaturen schieten omhoog, 25 graden landinwaarts, 23 aan zee, met veel zon erbij. Hoewel die zon het later ook wel weer moeilijker krijgt en in de nacht naar woensdag al een bui zou kunnen vallen. Zelfs ook weer een onweerachtige bui. Woensdag overdag zouden er wel eens veel buien kunnen zijn en die kunnen vrij veel neerslag brengen. Onweerachtige buien met temperaturen die dan nog vooraan de 20 graden zitten. Maar het is toch dinsdag dat de warmste dag in onze regio zal vallen. Vanaf donderdag dan weer minder warm, maar nog altijd 20 graden. Met meestal weer droge omstandigheden erbij. En dat zou dan zeker al tot en met het weekend kunnen aanhouden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit, blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62 of info@vbro.be.

0: helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit, blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Even liefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
1: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit. Blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
0: Nieuws uit je regio.
2: In het centrum van Avelhem heeft een Porsche gisteravond een enorme ravage aangericht. De wagen botste er tegen de vitrine van vastgoedkantoor Century 21, reed daarna naar de overkant van de straat en eindigde in de ingang van de Carrefour Market. De bestuurder stapte uit en vluchtte weg. De politie onderzoekte wie er achter het stuur zat en hoe het ongeval kon gebeuren. Voor het Hof van Assize in Brugge gaat vandaag het proces tegen Chris van Haverbeke uit Waardamme verder. De 48-jarige landbouwer bekende dat hij op 16 november 2022 zijn dochters van 8 en 5 jaar om het leven bracht. Hij ontkent dat hij ook hun moeder wilde doden door met de elektriciteitskast te knoeien. Vandaag komen onder meer de wetsdokter en de psychiater aan het woord. Zij moeten uitleg geven over hun vaststellingen en over het profiel van de beschuldigde. In Wervik stopt de Koninklijke Schuttersgilde Sinte Barbara eind dit jaar definitief. De vereniging werd opgericht in 1450 en bestaat ondertussen 576 jaar. Daarmee is ze vrijwel zeker de oudste vereniging van Wervik. De beslissing om te stoppen werd volgens de gilde uit noodzaak genomen. De leden spreken van een pijnlijke keuze. Oostende krijgt een prominente plaats in het nieuwe seizoen van het televisieprogramma Mijn Restaurant. Clemence van den Broeke, 23, en de 34-jarige Bahir Jabbar Hiel vertegenwoordigen West-Vlaanderen en hopen de wedstrijd te winnen. Ook in de slimste mens ter wereld is West-Vlaanderen goed vertegenwoordigd. Onder andere acteur Rick Verheijen, chocolatier Dominique Persone, badmintonspeelster Julie Delru, journalist Sarah van Deurzen, hoofdredacteur Bert Bultink en Gala Rommelare nemen deel. En we eindigen met een opvallend huwelijkscadeau uit Dadizelen. Vrienden van het pasgetrouwde koppel Jens de Blauwe en Lien Stasis hebben in hun tuin een volledige bierkapel gebouwd. De constructie trok zaterdagmiddag meteen de aandacht. Een jeugdvereniging uit Wevelgem kwam toevallig langs tijdens een opdracht waarbij verschillende meisjes als nonnetjes verkleed waren. Zo kreeg de bierkapel onmiddellijk een passend bezoek.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dat zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. wacht je aan de grootste wereldhits, zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag wordt toch wel een mindere dag. Het zat gisteren al een beetje in de kaarten en het wordt vandaag eigenlijk alleen maar bevestigd. Een front dat de scheiding vormt tussen de warme lucht ten zuiden van ons en koelere lucht ten noorden ligt vandaag echt boven onze regio. En dat zorgt voor veel wolken. Die zon, nou, dat zal een schaars artikel worden om niet te zeggen dat ze eigenlijk volledig afwezig blijft bij temperaturen die ook een duw krijgen. Veel meer dan 18, 19 graden zal het vandaag niet worden. En dat is toch een verschil ten opzichte van de verwachtingen van vorige week. Je ziet toch duidelijk dat dat front een beetje roet in het eten gooit. In de loop van de dag zijn er ook perioden met regenen of buien mogelijk. En dat zou zelfs een onweerachtige bui kunnen zijn. Bij een ook wat koelere wind die uit een noordoostelijke hoek komt. Veel meer dan zwak waait die niet, maar het is toch allemaal een stukje minder dan eerder gedacht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
5: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
4: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
6: Dit is...

buschauffeur, die nakkelt niet. En die gaat mee, ook zo'n bus, een daguitstap. En die gaat met zo'n bus naar Monschau. En iedereen goed gezind natuurlijk. En ze komen aan zo'n overdekte markt. Iedereen koopt, iedereen geniet. Er is ook van alles te kopen. Ze stappen terug in. Het laatste madammeke zegt tegen de buschauffeur. Chauffeur, zegt ze, ik denk dat ik een beetje seksueel ben aangerand. Zegt die chauffeur. Allee, de gonzen nou toch niks meer ontdoen, hè. Maar ja, zegt, dat is niks, maar dan maak ik niks al nachecken. Allee, ze rijden verder, komen ze over een overdekte markt. Iedereen gekocht, dat is zoals je op reis bent. Ineens leste madameke ook, ze meneer de chauffeur, zegt ze, het is niet voor het een of het ander, maar ik denk dat ik een beetje seksueel ben aangerand. Toen zegt de chauffeur, dat is nu twee keren, dat is niet normaal. Luister, zegt de madame, ik zal het in doorgaan, ga maar gerust zitten. Hij zegt tegen zijn medechauffeur, Roger, ga ik er zien, zegt hem, want dat is iets dat niet klopt, dat zijn er nu twee. Ik zal het licht uit doen en zien dat je niks verdacht ziet. En die chauffeur, die Roger, tussen de gangen ziet hem door ineens ene op handen en voeten kruipen. Hij zegt dat wel, wat zit je daar aan het doen? Dan zegt hem, chauffeur, ik ben mijn prukske kwijt, zegt hem. En ik dacht twee keer dat ik het gevonden had. Maar dat was met een middenstrepje. En dat van mij is met een zijstrepje.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit. Blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
1: Wat zou ik doen?
0: Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.

0: Bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.

0: helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit. Blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthalen-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

of iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: en 106.6 VBRO West.
1: In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger. Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
2: echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassenkader en met de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven. Die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
7: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
6: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

Het is tijd voor onze maandagse VBRO Radioclub, onze lunch samen hier. Tot straks 1 uur, boordevol gezelligheid natuurlijk. Heel veel leuke platen hebben we voor je klaargezet als verpozing, zeg maar, op deze eerste werkdag. Weerman Geert Naassen tekent present met weer. Weers vooruitzichten voor deze namiddag. Zijn uitgebreide weerbabbel van deze middag straks omstreeks 12:15. We hebben natuurlijk ook meer nieuws voor je omstreeks 12:30. En natuurlijk heel veel gezelligheid. Wens ik je ook nog een smakelijke maaltijd toe.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag is het ook zwaar bewolkt tot betrokken. De zon komt er weinig, tot zelfs helemaal niet aan te pas. En er is ook dan kans dat er hier en daar alles wat regen of een bui opduikt. Dat zou ook dan best een onweerachtige bui kunnen zijn. Vooral dicht bij de kust is die kans op een klap onweer zeker niet uitgesloten. Temperaturen, ja, die zijn toch een stuk lager, 18 à 19 graden. Het is niet dat we in heel koude lucht zitten, maar door die wolken wordt die temperatuur niet echt geforceerd en blijven we op die 18, 19 graden zitten als maximale waardes. Daarbij staat ook een koelere wind uit de noordoostelijke richting, hoewel het met die wind wel meevalt. Veel meer dan zwak zal die wind niet waaien. Ook vanavond en vannacht blijft de kans op een bui aanwezig, zeker aan de kust. Moeten we blijvend rekening houden met mogelijk ook dan zelfs een onweerachtige bui die kan opduiken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Koffietijd. Van maandag tot vrijdag van 10 tot 12. Met Eddy Govert. Hier bij de VBRO. Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.

We zitten voor een aantal wisselvallige en vooral ook afwisselende dagen. Vandaag bijvoorbeeld is toch wel een stuk minder dan het er eerder vorige week naar uitzag dat deze week zou gaan beginnen. We zitten geplaagd met een storing. Een storing die in de buurt blijft haperen. En die storing die vormt eigenlijk de scheidingslijn tussen heel warme lucht ten zuiden van ons en minder warme lucht die ten noorden daarvan zit. Als gevolg daarvan moeten we vandaag veel wolken verdragen. De zon krijgt het heel erg moeilijk, komt er weinig of zelfs niet aan te pas. En verspreid doorheen de dag zijn er perioden mogelijk met wat regen of een aantal buien. Vanochtend vroeg al trokken er een aantal door de provincie. En ook later vandaag moet je rekening houden dat er hier of daar wel eens een bui zou kunnen voorkomen of wat regen. Dat zou best zelfs een felle bui kunnen zijn, mogelijk zelfs met een klap onweer erbij. Dat de temperaturen daardoor lager blijven, dat zal wel niemand verwonderen. Door die wolken moeten we tevreden zijn met een 18 à 19 graden. En dat is toch wel een stuk minder dan in eerder verwachtingen zat. Die 20 zullen we vandaag echt niet neerzetten. Vanavond, vannacht, nog meer kans op buien en of regen. Zelfs een onweerachtige bui blijft mogelijk zeker aan de kust. Bij temperaturen die er wel vrij hoog blijven zitten, 16, 17 graden. Dus dat is wel goed. Maar die kans op neerslag blijft bestaan. Tegen de ochtend wordt het dan zeker droog, met morgen dan aanvoer van veel warmere lucht. Temperaturen schieten omhoog, 25 graden landinwaarts, 23 aan zee, met veel zon erbij. Hoewel die zon het later ook wel weer moeilijker krijgt en in de nacht naar woensdag al een bui zou kunnen vallen. Zelfs ook weer een onweerachtige bui. Woensdag overdag zouden er wel eens veel buien kunnen zijn en die kunnen vrij veel neerslag brengen. Onweerachtige buien met temperaturen die dan nog vooraan de 20 graden zitten. Maar het is toch dinsdag dat de warmste dag in onze regio zal vallen. Vanaf donderdag dan weer minder warm, maar nog altijd 20 graden. Met meestal weer droge omstandigheden erbij. En dat zou dan zeker al tot en met het weekend kunnen aanhouden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: 7-3 en 106-6 VBRO West.
1: In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
4: echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio, Frankie Pluim.
7: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
6: Dina Rodriguez.

0: Above the Bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Dit

We zitten voor een aantal wisselvallige en vooral ook afwisselende dagen. Vandaag bijvoorbeeld is toch wel een stuk minder dan het er eerder vorige week naar uitzag dat deze week zou gaan beginnen. We zitten geplaagd met een storing. Een storing die in de buurt blijft haperen. En die storing die vormt eigenlijk de scheidingslijn tussen heel warme lucht ten zuiden van ons en minder warme lucht die ten noorden daarvan zit. Als gevolg daarvan moeten we vandaag veel wolken verdragen. De zon krijgt het heel erg moeilijk, komt er weinig of zelfs niet aan te pas. En verspreid doorheen de dag zijn er perioden mogelijk met wat regen of een aantal buien. Vanochtend vroeg al trokken er een aantal door de provincie. En ook later vandaag moet je rekening houden dat er hier of daar wel eens een bui zou kunnen voorkomen of wat regen. Dat zou best zelfs een felle bui kunnen zijn, mogelijk zelfs met een klap onweer erbij. Dat de temperaturen daardoor lager blijven, dat zal wel niemand verwonderen. Door die wolken moeten we tevreden zijn met een 18 à 19 graden. En dat is toch wel een stuk minder dan in eerder verwachtingen. Zat die 20 zullen we vandaag echt niet neerzetten. Vanavond, vannacht, nog meer kans op buien en of regen. Zelfs een onweerachtige bui blijft mogelijk zeker aan de kust. Bij temperaturen die er wel vrij hoog blijven zitten, 16, 17 graden. Dus dat is wel goed, maar die kans op neerslag blijft bestaan. Tegen de ochtend wordt het dan zeker droog, met morgen dan aanvoer van veel warmere lucht. Temperaturen schieten omhoog, 25 graden landinwaarts, 23 aan zee, met veel zon erbij. Hoewel die zon het later ook wel weer moeilijker krijgt en in de nacht naar woensdag al een bui zou kunnen vallen. Zelfs ook weer een onweerachtige bui. Woensdag overdag zouden er wel eens veel buien kunnen zijn en die kunnen vrij veel neerslag brengen. Onweerachtige buien met temperaturen die dan nog vooraan de 20 graden zitten. Maar het is toch dinsdag dat de warmste dag in onze regio zal vallen. Vanaf donderdag dan weer minder warm, maar nog altijd 20 graden. Met meestal weer droge omstandigheden erbij. En dat zou dan zeker al tot en met het weekend kunnen aanhouden.

Assa. Oh, de mensen doen wel anders in het dagelijks gebruik. Speelt de ene hippie en de andere weer fluit. De ene is onthouder en de andere consument.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

0: met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
1: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
0: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Beverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: maken.
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Dat heb ik je lang niet gezien.
1: Nee, veel te lang.
0: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijks weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het ook zwaar bewolkt tot betrokken. De zon komt er weinig, tot zelfs helemaal niet aan te pas. En er is ook dan kans dat er hier en daar alles wat regen of een bui opduikt. Dat zou ook dan best een onweerachtige bui kunnen zijn. Vooral dicht bij de kust is die kans op een klap onweer zeker niet uitgesloten. Temperaturen, ja, die zijn toch een stuk lager, 18 à 19 graden. Het is niet dat we in heel koude lucht zitten, maar door die wolken wordt die temperatuur niet echt geforceerd en blijven we op die 18, 19 graden zitten als maximale waardes. Daarbij staat ook een koelere wind uit de noordoostelijke richting, hoewel het met die wind wel meevalt. Veel meer dan zwak zal die wind niet waaien. Ook vanavond en vannacht blijft de kans op een bui aanwezig. Zeker aan de kust moeten we blijvend rekening houden met mogelijk ook dan zelfs een onweerachtige bui die kan opduiken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
5: Wat zou ik doen?
4: Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetje van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht en voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependalen zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. Drie internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94 en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs, met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: In het centrum van Avelhem heeft een Porsche gisteravond een enorme ravage aangericht. De wagen botste er tegen de vitrine van vastgoedkantoor Century 21, reed daarna naar de overkant van de straat en eindigde in de ingang van de Carrefour Market. De bestuurder stapte uit en vluchtte weg. De politie onderzoekte wie er achter het stuur zat en hoe het ongeval kon gebeuren. Voor het Hof van Assize in Brugge gaat vandaag het proces tegen Chris van Haverbeke uit Waardamme verder. De 48-jarige landbouwer bekende dat hij op 16 november 2022 zijn dochters van 8 en 5 jaar om het leven bracht. Hij ontkent dat hij ook hun moeder wilde doden door met de elektriciteitskast te knoeien. Vandaag komen onder meer de wetsdokter en de psychiater aan het woord. Zij moeten uitleg geven over hun vaststellingen en over het profiel van de beschuldigde. In Wervik stopt de Koninklijke Schuttersgilde Sint Barbara eind dit jaar definitief. De vereniging werd opgericht in 1450 en bestaat ondertussen 576 jaar. Daarmee is ze vrijwel zeker de oudste vereniging van Wervik. De beslissing om te stoppen werd volgens de gilde uit noodzaak genomen. De leden spreken van een pijnlijke keuze. Oostende krijgt een prominente plaats in het nieuwe seizoen van het televisieprogramma Mijn Restaurant. Clemence van den Broeke, 23, en de 34-jarige Bahir Jabbar Hiel vertegenwoordigen West-Vlaanderen en hopen de wedstrijd te winnen. Ook in de slimste mens ter wereld is West-Vlaanderen goed vertegenwoordigd. Onder andere acteur Rick Verheijen, chocolatier Dominique Persone, badmintonspeelster Julie Delru, journalist Sarah van Deurzen, hoofdredacteur Bert Bultink en Gala Rommelare nemen deel. En we eindigen met een opvallend huwelijkscadeau uit Dadizelen. Vrienden van het pasgetrouwde koppel Jens de Blauwe en Lien Stasis hebben in hun tuin een volledige bierkapel gebouwd. De constructie trok zaterdagmiddag meteen de aandacht. Een jeugdvereniging uit Wevelgem kwam toevallig langs tijdens een opdracht waarbij verschillende meisjes als nonnetjes verkleed waren. Zo kreeg de bierkapel onmiddellijk een passend bezoek.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het ook zwaar bewolkt tot betrokken. De zon komt er weinig, tot zelfs helemaal niet aan te pas. En er is ook dan kans dat er hier en daar alles wat regen of een bui opduikt. Dat zou ook dan best een onweerachtige bui kunnen zijn. Vooral dicht bij de kust is die kans op een klap onweer zeker niet uitgesloten. Temperaturen, ja, die zijn toch een stuk lager, 18 à 19 graden. Het is niet dat we in heel koude lucht zitten, maar door die wolken wordt die temperatuur niet echt geforceerd en blijven we op die 18, 19 graden zitten als maximale waardes. Daarbij staat ook een koelere wind uit de noordoostelijke richting, hoewel het met die wind wel meevalt. Veel meer dan zwak zal die wind niet waaien. Ook vanavond en vannacht blijft de kans op een bui aanwezig, zeker aan de kust. Moeten we blijvend rekening houden met mogelijk ook dan zelfs een onweerachtige bui die kan opduiken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Beverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

Dief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht in voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependalen zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. Drie internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94 en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs, met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Ah, echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op

0: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht is er nog altijd kans op een bui of eens wat regen. Vooral de kustregio blijft er gevoelig voor, hoewel we ook zeker elders niet kunnen uitsluiten dat er eventueel een bui of wat regen aan te pas komt. Dat kan best een onweerachtig exemplaar zijn, zeker aan zee. En ook in de noordwestelijke helft van de provincie moet je rekening houden dat er eventueel een onweerachtige bui kan opduiken. De temperaturen die blijven dan weer heel erg zacht. Haalden we overdag maar een 18, 19 graden, zullen we vanavond en vannacht met hoge minima blijven zitten. Die komen dan niet onder de 16, 17 graden uit, waarbij we dus heel erg zachte temperaturen kunnen noteren. De wind draait daarbij geleidelijk naar een zuidoostelijke richting en voert tegen de ochtend nog warmere lucht aan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht in voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependalen zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. Drie internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven over blijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94 en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs, met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, DJ

talkshow op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is er nog altijd kans op een bui of eens wat regen. Vooral de kustregio blijft er gevoelig voor, hoewel we ook zeker elders niet kunnen uitsluiten dat er eventueel een bui of wat regen aan te pas komt. Dat kan best een onweerachtig exemplaar zijn, zeker aan zee. En ook in de noordwestelijke helft van de provincie moet je rekening houden dat er eventueel een onweerachtige bui kan opduiken. De temperaturen die blijven dan weer heel erg zacht. Haalden we overdag maar een 18, 19 graden, zullen we vanavond en vannacht met hoge minima blijven zitten. Die komen dan niet onder de 16, 17 graden uit, waarbij we dus heel erg zachte temperaturen kunnen noteren. De wind draait daarbij geleidelijk naar een zuidoostelijke richting en voert tegen de ochtend nog warmere lucht aan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: VBRO? Iedere dag toch?
1: Welkom thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor beste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht in voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependalen zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. Drie internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94 en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs, met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

komende dagen krijgen we een beetje van alles wat. Op dinsdag bijvoorbeeld komen we aan de zachte kant van een front terecht. En daarmee wordt het dan een vrij zonnige tot zonnige dag. Met aanvoer van zeer warme lucht uit een zuidelijke richting. De temperaturen kunnen echt wel fors omhoog en halen gemakkelijk waardes van rond een 25 graden of zoals meer landinwaarts. Aan zee zitten we daarbij rond een graad of 23. Later de dag geleidelijk wat meer wolken en mogelijk dan toch ook weer een onweerachtige bui. En zeker ook in de nacht naar woensdag kunnen er buien vallen. Woensdag overdag zitten we dan met een front weer dicht in de buurt. Veel wolken. De zon krijgt het weer erg moeilijk en er zijn perioden met regen en of buien. En er kan zelfs vrij veel neerslag gaan vallen. Temperaturen zitten toch nog vooraan de 20 graden, maar de warmste dag is voor onze regio duidelijk weggelegd voor de dinsdag. Donderdag en de dagen daarna wordt het dan minder warm, maar we halen nog wel 20 graden met een mix van wolken en opklaringen. Het wordt dan wel weer overwegend of zelfs weer volledig droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependaele nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstelgedrag. Diependaele zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt de zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar België. Bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het derde weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minima tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 12 jaar gevangenis geëist tegen een Irakees die al jaren in Kokseide woont. De 40er wordt verdacht van deelname aan een afdeling van terreurgroep Al-Qaeda in Irak. De feiten dateren van 2005 en 2006. De speurders linken hem aan een bom die verstopt zat in een vuilnisbak in een woonwijk in Bagdad. De bom kon tijdig ontmanteld worden. Op de tijd rond de explosieven werd volgens het onderzoek een vingerafdruk van de man aangetroffen. Hij ontkent iedere betrokkenheid en zegt niet te weten hoe zijn afdruk daar terecht is gekomen. De zaak wordt behandeld in Brugge. In Boorsleden probeert een gezin zijn leven opnieuw op te bouwen na een zware woningbrand. Het vuur brak al op vrijdag 14 augustus rond 11:15 s'avonds uit in de garage van hun woning langs de Oude Molenweg. De brand richtte grote schade aan het huis dat nog maar pas volledig was afgewerkt. Wanneer de herstellingswerken kunnen beginnen is nog niet duidelijk. Het gezin verblijft voorlopig in een huurwoning. De werkgever van de vader, Christophe, heeft intussen een steunactie opgestart om het gezin financieel te helpen. En we eindigen met positief babynieuws uit Rumbeke. Op de kraamafdeling van AZ Delta werd de 1000ste bevalling van dit jaar gevierd. De kleine Leon is 53 centimeter groot en weegt iets meer dan 4 kilogram. Zijn ouders Fedra Peers en Osiris Boekaert kregen voor deze bijzondere mijlpaal extra aandacht van het ziekenhuis. Mama Fedra is bovendien geen onbekende. Zij werd zelf in de ziekenhuisapotheek van AZ Delta. Volgens het ziekenhuis zorgt de geboorte meteen voor een feestelijke sfeer op de kraamafdeling.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Oh, Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Verliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Turafan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is er nog altijd kans op een bui of eens wat regen. Vooral de kustregio blijft er gevoelig voor, hoewel we ook zeker elders niet kunnen uitsluiten dat er eventueel een bui of wat regen aan te pas komt. Dat kan best een onweerachtig exemplaar zijn, zeker aan zee. En ook in de noordwestelijke helft van de provincie moet je rekening houden dat er eventueel een onweerachtige bui kan opduiken. De temperaturen die blijven dan weer heel erg zacht. Haalden we overdag maar een 18, 19 graden, zullen we vanavond en vannacht met hoge minima blijven zitten. Die komen dan niet onder de 16, 17 graden uit, waarbij we dus heel erg zachte temperaturen kunnen noteren. De wind draait daarbij geleidelijk naar een zuidoostelijke richting en voert tegen de ochtend nog warmere lucht aan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het Halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependalen nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstel. Gedrag. Diependalen zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar Belgische bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het 3e weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minima tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden. Dit is

We zitten voor een aantal wisselvallige en vooral ook afwisselende dagen. Vandaag bijvoorbeeld is toch wel een stuk minder dan het er eerder vorige week naar uitzag dat deze week zou gaan beginnen. We zitten geplaagd met een storing. Een storing die in de buurt blijft haperen. En die storing die vormt eigenlijk de scheidingslijn tussen heel warme lucht ten zuiden van ons en minder warme lucht die ten noorden daarvan zit. Als gevolg daarvan moet je rekening houden dat er hier of daar wel eens een bui zou kunnen voorkomen of wat regen. Dat zou best wel eens een felle bui kunnen zijn, mogelijk zelfs met een klap onweer erbij. Dat de temperaturen daardoor lager blijven, dat zal wel niemand verwonderen. Door die wolken moeten we tevreden zijn met een 8.

18 à 19 graden. En dat is toch wel een stuk minder dan in eerder verwachtingen. Zat die 20 zullen we vandaag echt niet neerzetten. Vanavond vannacht nog meer kans op buien en of regen. Zelfs een onweerachtige bui blijft mogelijk, zeker aan de kust. Bij temperaturen die er wel vrij hoog blijven zitten, 16, 17 graden. Dus dat is wel goed. Maar die kans op neerslag blijft bestaan. Tegen de ochtend wordt het dan zeker droog, met morgen dan aanvoer van veel warmere lucht. Temperaturen schieten omhoog, 25 graden landinwaarts, 23 aan zee, met veel zon erbij. Hoewel die zon het later ook wel weer moeilijker krijgt en in de nacht naar woensdag al een bui zou kunnen vallen. Zelfs ook weer een onweerachtige bui. Woensdag overdag zouden er wel eens veel buien kunnen zijn en die kunnen vrij veel neerslag brengen. Onweerachtige buien met temperaturen die dan nog vooraan de 20 graden zitten. Maar het is toch dinsdag dat de warmste dag in onze regio zal vallen. Vanaf donderdag dan weer minder warm, maar nog altijd 20 graden. Met meestal weer droge omstandigheden erbij. En dat zou dan zeker al tot en met het weekend kunnen aanhouden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependalen nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstelgedrag. Diependalen zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingenen in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar Belgische bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het 3e weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minima tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

0: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependaele nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstel. Diependaele zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt de zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar België. Bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het derde weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.
1: Magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 873 en 106.6 VBRO West.
1: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het Half Rond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependalen nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstel gedrag. Diependalen zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt de zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar België. Bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het 3e weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Oh, echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

Above the Bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen.

0: zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen.

0: Lijns neemt je mee.
1: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
2: Dans, Bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
3: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

107.3 en 106.6. VBRO West. Op zondagmiddag 11 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salon Stervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In Brugge zijn twee vechtpartijen geweest waarbij tientallen jongeren zijn betrokken. De groepen verzamelden na schooltijd en zochten elkaar na de eerste politieinterventie gewoon opnieuw op. Er zijn geen wapens gebruikt en uiteindelijk raakte niemand gewond. Wellicht was het conflict al op school ontstaan. De politie voert een onderzoek naar de aanleiding van het massale gevecht. Er zijn 95 jobs in gevaar bij bouwmaterialenproducent Eternit in Kapel op den Bosch in Vlaams-Brabant. Het bedrijf start een procedure op voor collectief ontslag voor een kwart van het personeel. Eternit zegt dat ze door de hoge productiekost niet op kunnen tegen concurrenten uit het buitenland. Moederbedrijf Etex wil de vestiging wel openhouden en een duidelijke toekomstvisie bieden aan de resterende personeelsleden, een kleine 300. De man uit Charleroi die was opgepakt in het onderzoek naar de dood van vader en zoon Brigou in Onet bij Namen, is nu ook aangehouden voor de verkoop van verdovende middelen. Het gaat om een man van 25. Die zou op de dag van de verdwijning een drugdeal gesloten hebben met de vader. Zijn verdere rol in de zaak moet nog blijken in het onderzoek. De beide lichamen zijn eind augustus gevonden, vlakbij de plek waar ze twee maanden eerder voor het laatst waren gezien. De geplande onderzoekscampus Bioscape Antwerpen in Edegem komt er definitief niet. Nu de vergunning vernietigd is door de mogelijke impact op de mobiliteit, trekken de investeerders zich terug. Het project van een kleine 14 miljoen euro moest biotech- en farmabedrijven samenbrengen met de Antwerpse Universiteit en het Universitair Ziekenhuis. Zij spreken van een zware tegenvaller voor het biomedische onderzoek. Het project moest ook 500 voltijdse jobs opleveren. En in het wielrennen verlaat Jordi Meus Red Bull Bora Hansgrohe en tekent een contract tot eind 2028 bij Lille Trek. Daar zal hij wellicht ook veel spurten moeten aantrekken voor Jonathan Milan. Meus is 28. 3 jaar geleden won hij de slotrit van de Tour op de Champs-Élysées. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt en droog, maar aan zee kunnen buien vallen. Daarna begint de dag met wat mist, maar al snel komt de zon erdoor en stuwt het kwik naar 25 tot 29 graden.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon mee schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8285-62. 0471-8285-62. Of info@vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In Brugge zijn twee vechtpartijen geweest waarbij tientallen jongeren zijn betrokken. De groepen verzamelden na schooltijd en zochten elkaar na de eerste politieinterventie gewoon opnieuw op. Er zijn geen wapens gebruikt en uiteindelijk raakte niemand gewond. Wellicht was het conflict al op school ontstaan. De politie voert een onderzoek naar de aanleiding van het massale gevecht. Er zijn 95 jobs in gevaar bij bouwmaterialenproducent Eternit in Kapelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Het bedrijf start een procedure op voor collectief ontslag voor een kwart van het personeel. Eternit zegt dat ze door de hoge productiekost niet op kunnen tegen concurrenten uit het buitenland. Moederbedrijf Etex wil de vestiging wel openhouden en een duidelijke toekomstvisie bieden aan de resterende personeelsleden, een kleine 300. De man uit Charleroi die was opgepakt in het onderzoek naar de dood van vader en zoon Brigou in Onet bij Namen, is nu ook aangehouden voor de verkoop van verdovende middelen. Het gaat om een man van 25. Die zou op de dag van de verdwijning een drugdeal gesloten hebben met de vader. Zijn verdere rol in de zaak moet nog blijken in het onderzoek. De beide lichamen zijn eind augustus gevonden, vlakbij de plek waar ze twee maanden eerder voor het laatst waren gezien. De geplande onderzoekscampus Bioscape Antwerpen in Edegem komt er definitief niet. Nu de vergunning vernietigd is door de mogelijke impact op de mobiliteit, trekken de investeerders zich terug. Het project van een kleine 14 miljoen euro moest biotech- en farmabedrijven samenbrengen met de Antwerpse Universiteit en het Universitair Ziekenhuis. Zij spreken van een zware tegenvaller voor het biomedische onderzoek. Het project moest ook 500 voltijdse jobs opleveren. En in het wielrennen verlaat Jordi Meus Red Bull Bora-Hansgrohe en tekent een contract tot eind 2028 bij Lille Trek. Daar zal hij wellicht ook veel spurten moeten aantrekken voor Jonathan Milan. Meus is 28. 3 jaar geleden won hij de slotrit van de Tour op de Champs-Élysées. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt en droog, maar aan zee kunnen buien vallen. Daarna begint de dag met wat mist, maar al snel komt de zon erdoor en stuwt het kwik naar 25 tot 29 graden.

0: morgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Wie het draait, alleen veel op een dag.
2: Een chic idee, dat heb ik toen gelachen. Om niet te zeggen gebroed.
3: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
4: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
5: Bonjour, mademoiselle.
6: Voor mij is de grondwet geen vatje papier.
0: Zondagmorgen
7: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags.
5: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Ik had lekker, ik ga zo door. Nog maar één nummer en ik hoor...
1: Bingo!
0: Nee, hè?
1: Bingo!
0: Zelfde venveer van daarnet. Nou vindt hij weer een autopet. Twee nieuwe kaarten, nieuwe ronde. Maar geld vliegt weg, het is eigenlijk zonde.

0: onderwijs. De hele zaak geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken. Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had al 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al het geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik kan er nooit meer omheen. Ik ga naar huis toe. Bekijk het met je bingo. Goedenavond.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?
2: Bingo!
3: Is VBRO.
4: Ik luister Nederlandstalig.
3: VBRO.
4: Gewoon gezellig.
5: Gewoon gezellig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

107.3 en 106.6. VBRO West. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.